0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL reizen, driedaagse Londen, toen live in concert met Juvenal Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. Driedaagse Londen, toen BGL reizen, live in concert, Juvenal Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Juvenal Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
0: To special no run three song ham aap aap loko sunayenge.

0: हर एक काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een

0: dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regen bij mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regen bij mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai, aaj bhi hamesha ki tarah, aaj bhi hogi kuch mithi mithi प्यारे प्यारे बातें ऐप द्वारा मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू हर एक को हमारा राम राम नमस्कार और अदाए बरसो जैसे आप सब जानते हैं तो आज हमारा प्रोग्राम अब से लेकर 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे जहां पे जो लोग इस वक्त नौकरी पे जा रहे घर से बाहर जा रहे बच के जाना क्योंकि मौसम बहुत खराब है हर एक चीज़ बच के करना और जहाँ पे दुख है प्रॉब्लम है मातम है हम सब हमारा पूरा टीम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो आप लोग के साथ है और जैसे आप सब जानते हैं तो इस वक्त नव रात्रि में हम हैं, हर एक नव

0: 2227.
1: Advokatul kantoor Anand Ramsoof.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026, voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 15 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahun.
4: Digitale radio, fahunfm.nl.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten zwaar 2 messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahun Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070-365-2247.
8: Chadas to bhi aap sunate kuch news aur kuch reklama bhi aap sunate. Chalo program ko chalate hain aage kyunki waqt nahi hai, ghante ka program aur hai hamara tumhare saath. Aur program aise sawal jawab ka program hai aur kafi log hai jo sawal pe sahi jawab ko diya hai. Theek hai dosto, hum chalte hain German ki taraf jahan se Mamta program ko sunte hain aur sahi jawab ko diya hai. Ab mang kiya hai ga dekha jaye to tere aane se is gaane ka bol hai ya film ka hai, dekha jaye movie kaun sa movie hai. ठीक है मूवी के नाम नहीं लेकिन तेरे आने से अभिषेक बच्चन इसमें काम किया है और अलका याग्निक कुमार शानू की आवाज़ें हम सुनाते हैं. ममता जी सही जवाब को दिया. ममता जर्मन से सुनता प्रोग्राम को आपके गाना माप तक पहुंचाते ही

0: जी हाँ दोस्तों, एकदम से शकुंतला जी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही गाने को मांग किया है। शकुंतला जी, मैंने गाने को थोड़ा से कम मैंने निकाल दिया है क्योंकि वक्त नहीं है। अब हम लोग चलेंगे न्यूज़ और बयान की तरफ, न्यूज़ और कलाम की तरफ, इसलिए मैंने गाने को थोड़ा से फरकॉर्ड कर दिया है और सही जवाब पर सही गाने को मांग रहा है। मफलर शकुंतला भी इधर से सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम को सदा सुनते हैं, लाइक करते हैं हमारा रेडियो को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम जरूर विदाई चाहेंगे। हमारा माइस्ट्रो, हमारा कोलिग आ चुका है, जॉनी नंबर वन स्टूडियो में आ चुका है। इसके बाद ये प्रोग्राम खुलेगा और आप लोग के लाइफ रहेगा। सुनते रहना प्रोग्राम को, भाई जॉनी को सुनते रहना। तब तक के लिए हम आप लोग से ज़रूर विदाई चाहते हैं। राम राम, नमस्कार, और फिर मिलेंगे शुक्रवार को। तब तक के लिए हम चलाते हैं न्यूज़ के तरफ चलेंगे और देखा जाए, न्यूज़ आप सुनेंगे और कुछ रिक्लाम।
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde Storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
2: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536522447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw twee schepen aangevallen met drones. Eén schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het tweede schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
2: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam kilie, har advertentie kilie, maut kismachar, farmaishe, ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2047 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
4: दोस्तों जॉनी है हमारा नाम हम आ गए हैं रेडियो पर और अभी आप लोग को हम और सुनाएंगे अपना देश और विदेश का समाचार हमारे यारों

0: और एक तरफ माँ का प्यार। दोस्तों हम चलते ही रिक्लाम ब्रेक की ओर, अभी हम आ जाएंगे।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
7: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindustani Radio.
0: दोस्तों एक दो समाचार हम आपको और सुनाएंगे, उसके बाद में हम

दोस्तों हम चलते हैं, अब देखा जाए भैया देयना ले जोन है श्री नाम का, बोले है देयना ले स्लात अलार्म ओवर मोगलक कुल प्रॉब्लम इन लेकर हाउस एमएमजी में भैया जो नहीं जहाँ पे लेकर है सेगा, बोले वहाँ पे जो ठंडवावे है जो कूल सिस्टम है जहाँ लाश धरा जाता है लेक है, बोले वहाँ पे बोले कूलिंग ना मोई है। हम जाने ला एक जमाना में सुरीनाम में हम रही तो गंधात रहा हुआ भाई ओम दर कूल सिस्टम हुआ ना मोई रहा और वही चीज हुआ फिनो है दे ना लेत रघुनंदन जो है द्रेंगत ऑफ हेल्द्रिंग मांगे हैगा कि जो कूल सेल जो लेकन है निकेरी में है मुंगरा में जिस सेंटर में निकेरी में बोले है On bevestigde berichten over bewaar omstandigheden van lichamen en nabestaanden die hun overleden dierbaren nog niet zouden hebben kunnen zien. Dat blijkt uit de verklaring notarik oktober. Bole slachtoffer van de schietincidenten. John A. Tarike Janet, doei mila daga welkele rato. Doei Mardana, aprem daga welkele buiten vrouw kepaatje bhaiya. Op buiten vrouw nikeri moke pre admira ha. Zij zouden sinds die dag herhaaldelijk zijn gevraagd later terug te komen. Zoekerman, kees op hingeil hem. Oud ik is ega bhaiya ki. Bole ega koelsysteem hona kama hem. Bole het daarna zouden beschikbare koelcel vaker uitvallen. Als dat klopt, roept dit vragen op over de onderhoud van de betrouwbaarheid van de installatie. Oei parlementariër, bole ega directe bekend is terugkerende storingen. Oor je ze bebaat he Suriname. Dus kejanta, hem jaila bhaiya. Suriname में बोले है का वेस्कुंदे बायोलॉजी से लेर क्राफ्ट ना है भाई ये फ्राउ मिनिस्टर जो रहा जो बायोलॉजी से लेस देवे है बोले वो बहुत कमती है मिनिस्टर जो बा डायरेक्ट क्यूरी फॉर अंडरवेज वेटर्स कपन कल्चर के बोले है कोलीखास aangeschreven met het verzoek बोले है का की बोले है का अन बोले हमारे कोलीखास बोले है का बायोलॉजी laat me even goed kijken, mensen kon je bolissen. Ja, biologie, wiskunde, leerkrachten tekort. Groot tekorten aan de bij het VOJ zijn volgende minister bij de volgende vakken. Wiskunde, biologie, tekeningen, lichamelijke opvoeding en natuurkunde. Bolle de grootste tekorten. Op een Jatulunjaan in Suriname, ja, als je... En heel veel mensen die zijn niet goed opgeleid. Toch hebben ze door politieke partijen bepaalde functie gehad die niet goed gaan mensen. En hier kan je op school niet zetten. Je moet wel de vak weten om de les te geven aan onze kinderen mensen. Trump cabole dus tot Trump wil excusitie. John van massamoorden live uitzenden. VN spreekt van afschuwelijke plan. VN bolle naboletje juanatje. Heen de Kavik or Donald Trump bolle he 10 tarik december ke bolle eskisijon hega van een voormalige leider psychiater Nidal Hassan bolle rechtstreeks ke uitzenden kreeg van een media platform. Hassan werd ter dood veroordeeld voor een schietpartij op de Amerikaanse militaire basis 2009 mee waarbij 13 mensen om het leven kwamen. Het voornemen heeft internationale grote verantwoording veroorzaakt. De Verenigde Naties Bolle noemen het plan afschuwelijk en plaatsen vraagteken bij de verenigingsbaarheid ervan bij de internationale mensenrechten. Gebaren mee. De Kobaya 385 kilo parbo. Let reis John importeer bij Lega. Bhagwat Prasad Ramdin is inmiddels van boord gehaald in Nikeri en overgebracht naar het terrein van de faal. Op het oude een deel van de reis was vrijdag al gelost, terwijl de resterende hoeveelheden maandag haven mee uitvoerbeelden. Ook er waren met Sipahi, John Henga, politiebewaking, John Landbouwke, LVV, economische zaken. Ook bolle ondernemerschap van de technologische innovatie zijn bij de een voor verschillende wettelijke voorschriften overtreden. Betijgen het dus door bolle Chauroa, John Aile, voor eiskere toestemming tegen Surinaamse leweke.
binnengebracht stellende betrokkenheid. Toe je baan tegen maar een piari janta. Toe je sub samachar aap kon nikiri kahai hamare piari. Sunne wala Albert Heijn me bhaiya barka storing bhaile. Wie de app website om de klant te sherry van. De Albert Heijn. Probeer te bereiken. Heeft pech ook mangerwaarke winkel online. Niet bereikbaar. Hij barka storing het oosto. Of betaal je je Indiaanse ambassade. Dus Suriname ba. Je kan naam ba. Subhas Prasad Gupta. 12 tarik oktober. Ke afscheid lees president Jennifer Simonske. Wolle het tijdens de diplomatieke missie. Die in augustus. Mewaila Gupta zich ingezet voor. Versterking van de betrekking tussen Suriname en India. Ambassadeur kijkt naar eigen zeggen. Met de voldoende terug op zijn periode in Suriname. Hij overschrijft zijn verblijf. Als een aangename en verrijkte de ervaring. Toen je hebt Gupta bhaiya ja hem. Dus er kun jij natuurlijk mensen plaatsvervanger. तो जनता हमारा समाचार यहां तक था आज के सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार और प्यार भरी आदाब सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम

0: हर अकफरतेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Bridge op 06 300 1700 01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht.
5: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw twee schepen aangevallen met drones. Eén schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het tweede schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
6: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
6: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Ik ben al zo lang samen met dezelfde frisdrank.
1: Ja, dosto, Indian Rum Shop abhi aapne suna.
2: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
3: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
4: Digitale radio. VahonFM.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht.
6: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
7: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
9: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl
8: of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
1: Pick a happy station far on his line radio or absolute hippogram Gito ka Sangam

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde Storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het tweede schip, onder Maltese vlag, is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit, is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
8: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.

afsprakingen die volgorde waarin parlementariërs het woord zouden voeren. Eerst zouden de leden van commissie van rapporteurs aan het beurt komen, gevolgd door de overige parlementariërs. De parlementariërs met wie je gewoon hard om te doen een keer binnen regels ik aan hoe we heen. En dat gebeurt dit soort dingen. Het Ramse Goel bevolen heen die oefen met de Gajadien fractiekamer mee aan, waar hij bezig was zijn bijdrage voor te bereiden. Toen duidelijk werd dat de twee andere commissieleden niet zouden spreken, haastte hij zich naar de vergaderzaal. Gajadien vertrok daarom om een korte schorsing, zodat Ramse Goel zich op het spreekweer kon voorbereiden. Plein, die op dat moment de vergadering leidde als plaatsvervangende voorzitter, wees het verzoek echter af volgens VHP-fractieleider op de Kobolewa. Ja, dat u verzoek mag leiden naar deze, omdat hij op dat moment namelijk de voorzitter was van de DNA. Op de koop bij een man met revolvers, pistolen leken bij een T-33 laaibolle scherpe patroon, worden illegale goud aangehouden in Klaas Greek, Klaas Greek met bij een pistool 33 go ook illegale zona. Ego Toyota Fitz bestuurder aangeduid met de probeerde te vluchten toen het merkte dat hij de woorden Abu Bhagemang is, maar dat ook is bij Kabul RBTMK regio bijstand in midden ook in de rijke pakkerijse. Maar toen de bestuurder besefte dat ze zouden worden aangehouden, zette hij het op een lopen. Dat ik is geschoten op de pakkerijse terug en is doorgekomen, maar de politie wist hem enkele tientallen meter verder op achter te halen. Ook een pakkerijse. Op het tijdens een verhoor verklaarde dat ook een paar pistool heeft. Op een paramaribo met Ugeil Kinise gekocht om zichzelf te beschermen. Uit de verder politieonderzoek zou daarna zijn gebleken dat de verdachte het aangetroffen goud op een illegale wijze in zijn bezit had gekregen. Maar ja, de abtu ijaiga gana gawe toen tussen met gele kahan gana gawel ja hebben ja. Na plata hukupe. Hem jijle bhaiya econoom Winston ou Ramautar zinke oor hem jij he. Ramautar bhaiya kritische op der jaarrede Simon ke concrete doelen in de financierings ontbreken. Hier betaai gij he econoom Winston Ramautar Singh. Fini kare ke jo raar yaar reeda bhele aur ukari se hum log ke president Jennifer Simon aur bole hai khirlings bole onvoldoende duidelijkheid kare se ke jon concrete resultaat kare regering ke bole wil bereiken en hoe zij haar plannen gaan financieren bole volgens hem blijven de aankondigde beleidsvoornemens de vrij blijven zolang meetbare doelen in de bijbehorende begrotingsmiddelen ontbreken. De Ibade Bolisega, Econom Winston Ramautar Singh Bolisega en Jennifer Simonke willen duidelijkheid na hem. Ramautar Singh plaatst daarnaast vraagtekens bij de rol van het kabinet van de president bij de uitvoering van het regeringsbeleid. Oefeningarehega, die een werkgroep heeft, een platform heeft, wordt de verantwoordelijkheid van de minister niet mogen ondernemen. दोस्तों अभी हम आपको और समाचार को सुनाएंगे और हम सोचे आपको एक

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het tweede schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
3: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: To aanploen ko shup shup shup ek shup din ho navratri zong yahan se hum shuruaat phir se karte hain.

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
3: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322247 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. En aan je maap lukko kuch aur gieto se, aan je maap lukko ziva kringi dosto, kuch bhojpuri song se, aan milkar suna jai, ye kya hai?

0: वैसे दोस्तों रानी बनावे तो के सहरिया में, और रानी बनावे सहरिया में भोजपुरी जों का ये गीत है।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अधिकारियों का तौर आनंदराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht.
6: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
7: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: और दोस्तों गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं और नीखती सस नीखतक का गीत है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और सुषमा श्रेष्ठा के बाद है मूवी एल्बम के नाम है तू छोड़ मैं सिपाही और गीत के बोल है चल कर ले थोड़ा सा प्यार कर लेना।

0: भी प्यार किया जाए, ये मस्त भरी।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het tweede schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
4: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Agar ish karo, to adabe bhi wafai bhi sikho. Agar ish karo, to अदाबे भी वफाए भी सीखो। ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het tweede schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
3: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, maandag 12 oktober 2026. Een mooi zon overgoten Amsterdam heb ik hier. Ik neem aan dat boven Den Haag ook hetzelfde zal zijn. Hier is het nieuwsoverzicht. President Simons roept op tot nationale eenheid tijdens Dag der Marons. President Jennifer Simons heeft tijdens de herdenking van de Dag der Marons opgeroepen tot nationale eenheid, saamhorigheid en blijvende dialoog binnen de Surinaamse samenleving. Tijdens de ceremonie op het plein van 10 oktober 1760 benadrukte het staatshoofd het belang van het herkennen van de geschiedenis, het beschermen van de rechten van binnenlandbewoners en het investeren in de ontwikkeling van jongeren. De Dag der Marons wordt jaarlijks op 10 oktober herdacht. Tijdens de plechtigheid werden kransen gelegd en bracht het traditionele gezag een plengoffer. Verschillende sprekers stonden stil bij de historische betekenis van deze dag en de bijdrage van de Maron-gemeenschappen aan de ontwikkeling van Suriname. In haar toespraak benadrukte president Simons dat de geschiedenis van de Marons, hun Afrikaanse wortels en hun strijd voor vrijheid blijvende aandacht verdienen. Volgens haar is het belangrijk dat ook de jongere generaties kennis nemen van de geschiedenis van hun voorouders die teruggaat tot ver voor de slavernij. We moeten een begin maken met het leren aan onze kinderen ook wie hun voorouders waren lang voor de slavernij. Aldus het staatshoofd. Met deze oproep onderstreepte het staatshoofd het belang van geschiedenisonderwijs waarin niet alleen de periode van slavernij wordt behandeld, maar ook de Afrikaanse achtergronden en culturele erfenis van de voorouders. President Simons ging ook in op de stappen die de regering zet rond de bescherming van de grondrechten en de leefomgeving van binnenlandbewoners. Volgens haar werkt de regering hierover in nauw overleg met traditionele gezagsdragers. Het traject omvat onder meer het vastleggen van bestuursstructuren en demarcaties met het doel te komen tot institutionele erkenning. Volgens de tijdens de bijeenkomst genoemde planning zal het grootste deel van dit proces in 2027 zijn afgerond. De voortgang van dit traject is van belang voor de verdere uitwerking van afspraken over bestuur, grondrechten en de positie van gemeenschappen in het binnenland. Naast erkenning van het verleden wees de president op de mogelijkheden en talenten die in het binnenland aanwezig zijn. Zij benadrukte dat jongeren daar toegang moeten hebben tot kwalitatief onderwijs dat vergelijkbaar is met het onderwijs in andere delen van Suriname. Volgens Simons is het ontwikkelen van het potentieel een belangrijke voorwaarde om jongeren meer kansen te bieden en de bijdrage van binnenlandgemeenschappen aan de nationale ontwikkeling te versterken. Het staatshoofd benadrukte daarbij dat de toekomst van Suriname afhankelijk is van samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zonder eenheid gaat Suriname niet bestaan. Alleen door gezamenlijk op te trekken en de dialoog te blijven voeren, kan er een duurzame toekomst worden gebouwd voor alle bevolkingsgroepen, stelde zij. Naast president Simons waren onder andere minister Raymond Lamveld van Transport, Communicatie en Toerisme, minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken, minister Michaela Huur van Regionale Ontwikkeling en voorzitter van de Nationale Assemblée Ashwinadin aanwezig. Ook diverse vertegenwoordigers van het traditionele gezag namen deel aan de herdenking. De boodschap tijdens de viering was gericht op het verbinden van historisch bewustzijn met concrete stappen voor de toekomst, het erkennen van het erfgoed van de Maron-gemeenschappen, het beschermen van hun rechten en leefomgeving en het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren in het binnenland. Tot zover

Samaka gemeenschap vraagt internationale aandacht voor natuur en landrechten. Hugo Yabini, directeur van de stichting Vereniging Samaka Gemeenschappen, VSG, heeft tijdens een internationale paneldiscussie in Utrecht gepleit voor een andere benadering van natuurbescherming. Volgens hem moet de natuur niet uitsluitend worden gezien als een hulpbron, maar als een levend geheel waarmee mensen in wederkerigheid verbonden zijn. Met deze boodschap bracht hij het perspectief van de Samaka Gemeenschap onder de aandacht tijdens de viering van het 25-jaar bestaan van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht in Nederland. Wie de natuur wezenlijk wil beschermen, moet ophouden haar alleen als hulpbron te beschouwen. Voor de Samaka is de natuur familie. Onze bossen en rivieren zijn niet slechts middelen om van te leven, ze maken deel uit van het leven zelf. Bescherming begint bij respect, wederkerigheid en erkenning van de rechten van de natuur. Met deze boodschap benadrukte Yabini het belang van de relatie tussen de Samaka gemeenschap en haar natuurlijke leefomgeving. Een korte video die voorafgaand aan de paneldiscussie werd vertoond, ondersteunde deze visie. Volgens Yabini vraagt daadwerkelijke bescherming van de aarde om meer dan het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Mensen moeten opnieuw leren in wederkerigheid met de omgeving te leven, met respect voor bossen en rivieren en met het besef dat de mens zelf deel uitmaakt van de natuur.

parlement is niet gelukkig met zware dwangmiddelen in de nieuwe belastingwet. In het parlement is de afgelopen week nogal bezorgdheid ontstaan over artikelen in de nieuwe belastingwet die nu in behandeling is. In die wet bestaat de mogelijkheid om mensen die niet in staat zijn hun belastingverplichtingen na te komen van hun vrijheid te beroven en in het gevangen te stoppen. De wet voorziet er ook in met toestemming van de rechter de overheid beslag kan laten leggen op de goeden van personen die belastingplichtig zijn, maar niet in staat zijn te betalen. De financiële schade voor de belastingplichtigen kunnen daarbij enorm oplopen. Lijfdwang en dwanginvordering, zoals deze beide sancties genoemd worden, worden gezien als extreem en mogelijk in strijd met mensenrechten. Parlementariërs willen vooral voorkomen dat burgers die niet kunnen betalen hetzelfde worden behandeld als belastingplichtigen die bewust weigeren te betalen. Tijdens de behandeling werd benadrukt dat vrijheidsbeneming vanwege een fiscale schuld een uiterst zwaar middel is. Vanuit het parlement werd daarom gevraagd welke waarborgen worden ingebouwd om te voorkomen dat lijfdwang wordt toegepast op iemand die eenvoudigweg niet in staat is zijn belastingschuld te betalen. Ook werd gewezen op internationale verdragen waaraan Suriname is gebonden. Aan de regering werd gevraagd te garanderen dat lijfdwang uitsluitend als ultimum remedium een laatste redmiddel wordt ingezet bij aantoonbare onwil om te betalen en niet bij belastingonmacht. Bij betalingsonmacht. Daarnaast kwamen vragen aan de orde over mogelijke maatregelen tegen personen die met vermogen naar het buitenland vertrekken. Parlementariërs wilden onder meer weten hoe vaak lijfdwang de afgelopen 10 jaar is toegepast, onder welke omstandigheden maatregelen rond een paspoort mogelijk zijn en waar een burger daartegen bezwaar kan maken. Niet alleen de zware dwangmiddelen, maar ook de financiële gevolgen van de invordering werden ter discussie gesteld. Bij de behandeling van de kostenwet invordering belastingen werd gevraagd waarom voor een aanmaning wel minimum en maximum bedrag gelden, terwijl voor een dwangbevel volgens de bespreking geen vergelijkbaar plafond is opgenomen. Vanuit het parlement werd de regering gevraagd te overwegen een maximum of een degressieve schaal in te voeren. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat de invorderingskosten vooral bij kleinere belastingschulden onevenredig zwaar uitvallen. In het parlement zijn vrijwel alle fracties min of meer van mening dat versterking van de belastingdienst niet mag betekenen dat de rechtsbescherming van belastingplichtigen naar de achtergrond verdwijnt. De behandeling van de belastingwetten kon uiteindelijk niet worden afgerond nadat een conflict ontstond over het spreekbeurt van VAP-lid Krishan Ramskul. Tot zover een bericht uit Star News.

LVV wil drones en nieuwe machines inzetten om productiekosten boeren te verlagen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, wil drones en nieuwe landbouwmachines inzetten om de productiekosten van boeren voor te verlagen. Minister Mike Noor Salim werkt aan een proefproject voor de aanschaf van 5 landbouwdrones die onder meer moeten worden gebruikt voor bemesting en gewasbescherming. Tegelijkertijd zijn volgens hem middelen goedgekeurd voor de aanschaf van tractoren, werktuigen en minigraafmachines die via LVV ten dienste van boeren worden ingezet. De inzet van drones moet vooral een goedkoper en nauwkeurig alternatief bieden voor werkzaamheden die nu met landbouwvoertuigen worden uitgevoerd. Noor Salim zegt hierover gesprekken te hebben gevoerd met boeren en producenten. Vooral kleinere boeren moeten volgens hem toegang krijgen tot deze technologie. Het ministerie werkt daarom aan een pilotproject waarbij in eerste instantie 5 drones moeten worden aangeschaft. Deze moeten kunnen worden ingezet voor zowel bemesting als gewasbescherming. De overstap naar drones heeft volgens Noor Salim niet alleen met kosten te maken. Rond het gebruik van landbouwvliegtuigen bestaan ook klachten over het overvliegen van bepaalde gebieden en het terechtkomen van middelen buiten de percelen waarvoor die bestemd zijn. Hij noemt daarbij onder meer proefvelden van landbouwonderzoekinstelling ADRON. Voor grootschalige landbouw zal het vliegtuig volgens hem niet onmiddellijk verdwijnen, maar voor kleinere bedrijven ziet hij duidelijke mogelijkheden voor drones. Daarnaast investeert het ministerie in mechanisatie. Volgens Noor Salim is 1,6 miljoen goedgekeurd voor de aanschaf van landbouwmachines. In het gesprek wordt niet duidelijk aangegeven in welke valuta dit bedrag luidt. 1,6 miljoen, maar is het SRD, is het US dollars. De opdracht voor levering zou inmiddels aan Surmac zijn gegeven. Het gaat onder meer om tractoren, bijbehorende werktuigen en minigraafmachines. Machines worden niet aan individuele boeren geschonken, maar blijven onder beheer van de LVV en worden via de afdeling mechanisatie ingezet. Het ministerie wil daarbij vooral met georganiseerde groepen boeren werken. Boerenorganisaties kunnen bij LVV aangeven welke werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld het ontsluiten of gereed maken van landbouwgrond. LVV stelt vervolgens machines en in bepaalde gevallen operators beschikbaar. Boeren moeten zelf een bijdrage leveren aan de operationele kosten, bijvoorbeeld door de benodigde diesel beschikbaar te stellen. Er hoeft volgens Noor Salim geen geld bij het ministerie te worden gestort. De minister ziet dit als een gerichte vorm van ondersteuning waarmee de kostprijs van landbouwproducten moet dalen. Hij stelt dat bij bepaalde werkzaamheden de kosten voor boeren hierdoor zeer fors kunnen worden teruggebracht, waardoor lokale productie beter kan concurreren.

Myers en 50 tot 100 waterpompen, die juist voor individuele kleine boeren bestemd zouden zijn. LVV wil ook de trainingen in Good Agricultural Practices, GAP, hervatten. Deze trainingen worden volgens Noor Salim gratis aangeboden en moeten kleine boeren helpen hun productie en werkwijze te verbeteren. Tot zover.

Als Sabina wil af van accijns op water en overweegt initiatiefwet. BEP-fractieleider Ronnie Asabina overweegt een initiatiefwet in te dienen om de accijns op water af te schaffen. Hij vindt het tegenstrijdig dat de overheid belasting heft op een gezond product waarvan het gebruik juist zou moeten worden gestimuleerd. Asabina maakte zijn voornemen bekend tijdens de behandeling van de invorderingswet en de kostenwet invordering belastingen in de Nationale Assemblee. Volgens de BEP-fractieleider dient belastingheffing niet uitsluitend om inkomsten voor de staat te genereren. Belastingen kunnen ook worden gebruikt om gedrag te beïnvloeden en maatschappelijk beleid te ondersteunen. Vanuit die gedachte vindt hij de heffing op water moeilijk te verdedigen. Asabina wees erop dat water een gezond product is en dat de overheid de consumptie ervan juist zou moeten bevorderen. Door de accijns op te heffen wordt volgens Asabina een financiële demper opgeworpen. Ik overweeg om heel binnenkort een initiatiefwet in te dienen om die blokkade op te heffen, zei hij. Volgens Asabina kan de overheid beter accijns zoeken bij producten zoals tabak dan bij water. De uitspraak maakte deel uit van zijn bredere betoog over de hervorming van het belastingstelsel. Asabina vindt dat Suriname niet alleen afzonderlijke belastingwetten moet moderniseren, maar ook een duidelijk belastingplan nodig heeft waarin fiscale maatregelen worden gekoppeld aan bredere beleidsdoelen. Zo zouden belastingmaatregelen volgens hem onder meer moeten aansluiten op werkgelegenheidsbeleid, milieubeleid en de decentralisatie. Een gezond belastingbeleid moet volgens de BEP-fractieleider uiteindelijk bijdragen aan een eerlijker en concurrerende belastingstelsel. Aldus BEP-voorzitter Asabina. Tot zover een bericht uit Staatsnieuws.

gewapende beroving in Flora, slachtoffer in handpalm geschoten. Een jongman is bij een gewapende beroving aan de Licania-straat in Flora in zijn handpalm geschoten. De daders maakten een halsketting van geel metaal buit en losten tijdens het incident 3 schoten. Volgens voorlopige informatie werd de beroving gepleegd door 2 mannen van wie 1 gewapend was met de vuurwapen. Het slachtoffer liep tijdens het incident een schotverwonding aan zijn handpalm op. Na de beroving sloegen de verdachten op de vlucht op een zwarte bromfiets van het merk Dayang. Ze reden via de Marowijnenstraat in de richting van de Koezewijnenstraat. Het registratienummer van de bromfiets is vooralsnog onbekend. Tot zover een bericht uit Star News.

Ramgulam weg onder vuur genomen door gemaskerde mannen. Twee gemaskerde mannen hebben 5 schoten gelost op een woning aan de verlengde Ramgulam weg. Bij de beschieting raakte niemand gewond. Volgens de voorlopige informatie waren beide verdachten gewapend met een vuist vuurwapen. Na de beschieting sloegen ze op de vlucht. Het motief is

jongeman met steekwonden aan buik en borst naar spoedeisende hulp. Een jongeman is bij een steekincident aan de Tamengastraat gewond geraakt aan zijn buik en borst. Hij is per ambulance naar de spoedeisende hulp vervoerd en verkeert volgens de eerste informatie in stabiele toestand. De toedracht van het incident en de identiteit van de betrokkenen zijn nog onbekend. De politie van bureau Goeding onderzoekt de zaak. Tot zover

Bovendien zegt Suriname moet nu voorwaarden scheppen voor blijvende welvaart. VAP-fractieleider Aziz Gayadin pleit voor een fundamentele omslag in de manier waarop Suriname naar economische ontwikkeling kijkt. Volgens hem moet het land zich niet uitsluitend richten op de verwachte inkomsten uit olie en gas, maar nu al de voorwaarden scheppen voor blijvende welvaart en een sterkere productiesector. Gayadin deed zijn uitspraken na een ontmoeting met ondernemers die volgens hem zelf het initiatief hadden genomen om met hem in gesprek te gaan over de ontwikkeling van Suriname. De grote opkomst maakte volgens de parlementariër duidelijk dat er behoefte bestaat aan een structurele dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer de belastingdruk, regelgeving, local content, de financiële sector en de rol van de overheid aan de orde. Gayadin vindt dat de staat vooral een faciliterende rol moet vervullen en ruimte moet creëren voor particuliere ondernemingen. De staat moet niet proberen diensten te leveren die door particulieren gedaan kunnen worden, stelde Gayadin. Volgens Gayadin, die hierover sprak met TBN Prime Alert, moet Suriname voorkomen dat toekomstige olieinkomsten vooral voor tijdelijke economische groei zorgen. Het land moet volgens hem juist investeren in sectoren die duurzame productie en werkgelegenheid opleveren. Hij stelt dat de economie momenteel te sterk leunt op goud en de toekomstige oliesector, terwijl onder meer de landbouw- en bosbouwterrein verliezen. Ook de bureaucratische lasten voor ondernemers moeten volgens Gayadin worden teruggedrongen. Hij pleit onder meer voor een eenvoudiger vergunningsstelsel en fiscale stimulansen die bedrijven de ruimte geven om hun winsten opnieuw te investeren. De VAP-fractieleider wijst daarnaast op de gevolgen van hoge prijzen en beperkte binnenlandse productie. Volgens Gayadin worden goederen steeds duurder doordat Suriname onvoldoende inspeelt op vraag en aanbod en te weinig impulsen geeft aan andere sectoren. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken de dialoog met ondernemers voort te zetten. Volgens Gayadin staat begin december een vervolgbijeenkomst gepland waarbij ook ondernemers uit Nigeria worden betrokken. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Directeurslands Hospitaal zegt geen cent overheidssteun voor renovatie. Het Lands Hospitaal moet de grootschalige renovatie van zijn gebouwen grotendeels zelf financieren, terwijl het ziekenhuis ook de dagelijkse zorgverlening en hogere personeelskosten moet bekostigen. Directeur Dayasankar Mathura zegt tegenover Suriname Herald dat de overheid tot nu toe geen geld heeft vrijgemaakt voor de renovatiewerkzaamheden. Volgens Mathura is de financiële druk op het ziekenhuis te groot geworden. Het ziekenhuis ondergaat momenteel een gefaseerde renovatie die wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Kiesel. Volgens Mathura is vrijwel het hele hospitaal aan vernieuwing toe. Momenteel worden de eerste en tweede verdieping van het beddenhuis aangepakt. De werkzaamheden vinden stapgewijze plaats om te voorkomen dat de zorgverlening te veel wordt verstoord en het ziekenhuis inkomsten mislopen. We doen het langzaam en pakken per keer 4 tot 6 kamers aan. We kunnen de renovatie niet in 1 keer uitvoeren, anders is er sprake van inkomstenderving. We hebben gemiddeld 30 bedden gesloten en schuiven ze steeds op met de zorg, legt Mutura uit. Het renovatieproject begon in september vorig jaar met de klaskamers. Inmiddels is het beddenhuis aan de beurt. Volgens de directeur moeten alle werkzaamheden uiterlijk september 2027 zijn afgerond. Ook het moeder- en kindcentrum is inmiddels volledig gerenoveerd. Daar is onder meer een nieuwe lift geplaatst en is de gehele afdeling opgeknapt. We hebben daar een nieuwe lift geplaatst en de hele afdeling is opgeknapt. Het gebouw moet simpelweg gerenoveerd worden, zegt Mathura. Geen projectgeld van de overheid. Waar de ziekenhuisdirecteur vooral dwars zit, is het uitblijven van financiële ondersteuning vanuit de overheid. Volgens Mathura heeft de staat geen geld geïnvesteerd in de renovatie, terwijl het om een overheidsziekenhuis gaat. Er is een begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee, maar er komt geen projectgeld los voor het hospitaal, zegt Mathura. Het ziekenhuis is voor bepaalde projecten afhankelijk van externe donaties die via de overheid worden geregeld. Als voorbeeld noemt Mathura de ondersteuning door Total Energies. Deze financiering kwam volgens hem tot stand nadat de overheid en staatsolie het bedrijf hadden benaderd. Mathura benadrukt dat het om middelen van een externe donor gaat en niet om geld uit de staatskas. Dit is een overheidsziekenhuis. Ik zeg niet dat de overheid alles moet doen. Maar dit soort belangrijke projecten zou de regering moeten adopteren en helpen financieren. De weinige inkomsten die we hebben moeten nu ook de operationele kosten dekken en dat is te veel. Naast de renovatie moet het hospitaal ook de hogere lonen van zorgverleners opbrengen en blijven investeren in modernisering van de zorg. Een andere grote financiële verplichting is het opvangcentrum voor seksueel misbruikte en mishandelde kinderen. Volgens Mathura komen de kosten daarvan volledig voor rekening van het Lands Hospitaal. De totale kosten bedragen $480.000. Ja, u hoort het goed, $480.000. Daarvan is inmiddels $150.000 afgelost. Het resterende bedrag van $330.000 moet het ziekenhuis zelf betalen. De sponsoring van buitenaf is voornamelijk voor meubilair. De rest moet het hospitaal zelf doen, aldus de directeur. Volgens Mathura kosten de renovatiewerkzaamheden en vaste voorzieningen aan het WOW eveneens bijna $500.000. Ook daarvoor heeft de overheid volgens hem geen financiële bijdrage geleverd. De directeur benadrukt dat modernisering noodzakelijk is om patiënten goede zorg te kunnen blijven bieden. Het Vlaams Hospitaal behoort tot de oudste zorginstellingen van Suriname en moet volgens hem beschikken over voorzieningen die passen bij de huidige eisen aan de gezondheidszorg. Als je top en kwaliteitszorg wil bieden, moet dat ook in een moderne vorm. Alles moet dus worden gemoderniseerd. Dit is het oudste ziekenhuis en dat moet het ook uitstralen, stelt
Matura. Matura vindt dat de overheid een grotere verantwoordelijkheid moet nemen bij de financiering van belangrijke ziekenhuisprojecten. Volgens hem zijn er wel middelen op de overheidsbegroting opgenomen, maar komen die niet bij het ziekenhuis terecht. We moeten zelf kijken hoe we onze boontjes doppen terwijl het een overheidsziekenhuis is. Op de begroting zijn er wel gelden opgenomen, maar die bereiken

vreedzaam eist harde maatregelen tegen Mennonieten en illegale goudwinning. NDP-assembleelid Jennifer Vreedzaam eist dat de regering optreedt tegen vermeende overtredingen door Mennonieten en buitenlandse goudzoekers. Zij verwijt overheidsinstanties onvoldoende handhaving en stelt dat de soevereiniteit, natuurlijke hulpbronnen en het milieu van Suriname hierdoor in gevaar komen. In een gesprek met TBN Prime Alert uit de Vreedzaam scherpe kritiek op de plannen om Mennonieten zich in Suriname te laten vestigen. Volgens haar ontbreekt een duidelijk bevolkingsbeleid en zijn de rechten van inheemse volken en Marons nog onvoldoende geregeld. Zij vindt de regering eerst heldere werkvoorwaarden moet vaststellen voordat buitenlandse groepen worden toegelaten. Ook plaatst Vreedzaam vraagtekens bij de mogelijke gevolgen voor het bos en alternatieve inkomstenbronnen zoals carbon credits, agroforestry en niet-houtige bosproducten. Zij vreest dat grootschalige ontbossing deze economische mogelijkheden ondermijnt. Daarnaast uit het assembleelid kritiek op het boren naar water zonder de vereiste vergunningen. Zij wil weten welke toestemming daarvoor is verleend en of de duurzaamheid van de waterbron en de drinkwaterkwaliteit zijn onderzocht. Volgens haar moeten de bevoegde instanties hierover duidelijkheid verschaffen. Vreedzaam stelt ook de aanpak van buitenlandse goudzoekers aan de kaart. Zij beweert dat voor bepaalde activiteiten geen geldige goudconcessies aanwezig is en dat vergunningen voor de winning van bouwmaterialen niet zonder meer toestemming geven voor goudwinning. Zij eist dat de autoriteiten naleving van de aangekondigde sluiting controleren en bedrijven zo nodig aansprakelijk stellen voor milieuschade. Het assembleelid wil bovendien weten waarom de overeenkomst met Barkaanse nog niet is ingetrokken. Ze vraagt de regering om duidelijkheid over de gemaakte afspraken en de naleving van de voorwaarden die eerder aan de Mennonieten zouden zijn gesteld. Vreedzaam benadrukt dat milieueffectstudies en andere vereiste onderzoeken vooraf moeten plaatsvinden. Zij roept de ministeries en toezichthouders op zichtbaar op te treden en herstelbetalingen te eisen waar milieuschade is vastgesteld. Suriname is geen Wild West. Straks vieren wij samen. Suriname is geen Wild West, stelde Vreedzaam. Volgens haar is het tijd voor strikte handhaving, zodat de natuurlijke hulpbronnen van het land ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Maar Vreedzaam, dit was een bericht uit Suriname Herald, mijn commentaar hierbij. Vreedzaam, wat voor problemen heb je de Mennonieten? Ik bedoel, als je goede afspraken maakt met de Mennonieten, Suriname wil toch ten tijde van jouw baas, de tot 20 jaar veroordeelde moordenaar en winter van de vlucht overleden Boutersen, de criminele Boutersen, wilde Suriname, had hij toch gesteld aan het begin van de periode, Suriname wordt graanschuur, wordt voedselschuur van Zuid-Amerika of de wereld. Tot nu toe is er niks van terechtgekomen, want hij is zelf naar Argentinië gegaan en heeft in een toespraak gezegd, Surinamers zijn lui. Nou, men nou niet, ik kom. Maak goede afspraken met, het zijn hardwerkende mensen en poddening naar landbouw en eis van ze dat en dat en dat en dat. Als ze daar niet aan voldoen, dan mag je ze wegdoen. Maar met de men nou niet, ook gewoon de man van wik, met Nyang, de wanprani. Tot zover, een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

Giorgio de la Fuente zegt Suriname heeft filmtalent, maar geld blijft grootste struikelblok. De Surinaamse filmsector beschikt volgens filmmaker Giorgio de la Fuente over voldoende talent en creatieve ideeën, maar het gebrek aan financiering blijft een groot obstakel. Zelfs internationale erkenning en gewonnen prijzen maken het niet vanzelfsprekend gemakkelijker om geld voor nieuwe producties te vinden. De La Fuente hoopt dat filmmakers in Suriname op termijn volledig van hun werk kunnen leven. De filmmaker, scenario-schrijver en cameraman sprak met de redactie naar aanleiding van de hernieuwde vertoning van zijn film Fort Buku. Hij is blij dat de productie opnieuw aan het publiek is gepresenteerd, omdat veel mensen de film nog niet eerder hadden gezien. De vertoning bood bezoekers de gelegenheid kennis te maken met het verhaal over de strijd tegen de koloniale overheersing en de historische rol van Boni, verzetstrijder en leider van de Aluku. De film vertelt hoe Boni zijn mensen probeerde te beschermen tegen de koloniale overheersers door een fort in de moeras te bouwen. Het fort was uitsluitend via een geheime ingang bereikbaar en daardoor moeilijk toegankelijk voor de vijand. Fort Buku is inmiddels op verschillende internationale filmfestivals getoond. Net als de film Asema zal ook deze productie online beschikbaar worden gesteld, zodat het grote publiek het verhaal kan bekijken. De La Fuente vindt dat het interessant om te zien hoe mensen op de film reageren en welke indruk het verhaal achterlaat. Volgens De La Fuente herkennen kijkers in het Caribisch gebied zich sterker in de thema's van Fort Buku dan het publiek in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Dat heeft volgens hem te maken met de historische ervaringen en culturele achtergronden die het Caribisch gebied met elkaar verbinden. Ook Anansi, bekend om zijn slimme en sluwe streken en verhalen, heeft een plaats in de film. Hoewel De La Fuente mogelijkheden ziet voor verdere groei van de Surinaamse filmsector, blijft het vinden van financiële middelen volgens hem de grootste uitdaging. Er zijn voldoende ideeën en mogelijkheden om nieuwe films te produceren, maar zonder financiering is het moeilijk om die plannen daadwerkelijk uit te voeren. Ook internationale aandacht en gewonnen prijzen bieden niet automatisch toegang tot nieuwe fondsen. Volgens de filmmaker is het daarom nog veel nodig om de sector in Suriname een stevige impuls te geven. Tegelijkertijd ziet hij positieve ontwikkelingen, vooral de technische vooruitgang en de groeiende belangstelling voor het maken van eigen producties stemmen hem hoopvol. Steeds meer mensen houden zich volgens hem actief bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van creatieve projecten. Een belangrijke vraag is volgens De La Fuente of filmmakers in Suriname uiteindelijk volledig van hun werk kunnen leven. Daarvoor moeten er meer mogelijkheden komen om filmproducties duurzaam te financieren. Zelf zou hij graag van het maken van films zijn hoofdberoep maken. Voorlopig blijft het echter een nevenactiviteit naast zijn andere werkzaamheden. Volgens De La Fuente zal de beschikbaarheid van financiële middelen uiteindelijk bepalend zijn voor de vraag of Surinaamse filmmakers hun passie kunnen omzetten in een duurzame carrière. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

moet 26 dorpen naar inkomsten helpen. Uitvoering start pas in 2027. Het Biosuite project moet 26 inheemse en tribale gemeenschappen in het binnenland helpen om duurzame inkomsten te genereren en lokale ondernemingen te versterken. Binnen 5 jaar moeten 40 gemeenschapsondernemingen worden ondersteund of opgezet. Het project heeft echter vertraging opgelopen, waardoor de betrokken dorpen voorlopig wachten op concrete resultaten. Vanaf 2027 moeten trainingen, infrastructuurontwikkeling en ondersteuning van ondernemers op gang komen. Minu Parahu, regional director van ACT Guyana's, benadrukte in het ATV-programma Sranantori dat de gemeenschappen zelf inspraak moeten hebben in de uitvoering en daadwerkelijk moeten profiteren van de investeringen. Volgens haar moet ACT Guyana's ervoor zorgen dat de investeringen van de betrokken instanties aansluiten bij de culturele, sociale en economische behoeften van de geselecteerde dorpen. De gemeenschappen zijn eerder geraadpleegd over hun prioriteiten, mogelijke inkomstenbronnen en de manier waarop zij bij het project betrokken willen worden. Ook is vooraf besproken dat zij voor nutsvoorzieningen zoals energie, water en telecom zullen moeten betalen. Een belangrijk onderdeel van Biosuite is het ondersteunen of opzetten van 40 gemeenschapsondernemingen binnen een periode van 5 jaar. Parahu ziet onder meer mogelijkheden in toerisme, bijenteelt voor de productie van honing en propolis en het vervaardigen van natuurlijke oliën. Het opzetten van ondernemingen alleen is volgens haar echter niet voldoende. Vooral bij kleinschalige productie vormt het vinden van afnemers een uitdaging. Bedrijven moeten voldoende en consistent kunnen leveren om toegang te krijgen tot aantrekkelijke markten. Daarbij spelen ook de beperkte bereikbaarheid van het binnenland, hoge transportkosten, stijgende brandstofprijzen en de beschikbaarheid van deskundigheid een rol. Deze omstandigheden kunnen de uitvoering van het project bemoeilijken. Volgens Parahu stellen de betrokken gemeenschappen zich voorlopig afwachtend op. Mede doordat het project vertraging heeft opgelopen. De dorpen willen vooral tastbare verbeteringen zien, zoals betere voorzieningen en mogelijkheden om zelfstandig inkomsten te verdienen. ACT Guyana's is momenteel bezig de prioriteiten die in 2022 zijn vastgesteld opnieuw te toetsen bij alle 26 dorpen. Daarmee moet worden nagegaan of de eerder aangegeven behoeften en verwachtingen nog aansluiten bij de huidige situatie. Na goedkeuring van de validatierapporten en het sluiten van contracten kan de verdere uitvoering worden voorbereid. Vanaf 2027 moeten trainingen, infrastructuurontwikkeling en ondersteuning van lokale ondernemingen op gang komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de productie, maar ook naar de volledige waardeketen, waaronder de beschikbaarheid van afnemers. Het doel is dat de gemeenschapsondernemingen uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren en op langere termijn inkomsten blijven opleveren. Biosuite staat voor Bioeconomy Empowerment in Suriname's Indigenous Communities through Access to Water, Energy and Telecommunications. Het project richt zich op de structurele verbetering van levensomstandigheden in 26 inheemse en tribale gemeenschappen in Zuid-Suriname, het Matawai-gebied en boven Suriname. Dus Biosuite staat voor Bioeconomy Empowerment in Suriname's Indigenous Communities through Access to Water, Energy and Telecommunications. Naast het stimuleren van economische activiteiten gaat het om toegang tot basisvoorzieningen zoals water, energie en telecommunicatie. Volgens Parahu is het daarbij essentieel dat de gemeenschappen niet alleen worden betrokken bij de plannen, maar ook daadwerkelijk voordeel halen uit de investeringen. Tot zover een bericht uit Suriname. Her.

kann dir nochmal dazu berichten, seine Kursen von der Zentralen Bank, der Wisselkursen von der Zentralen Bank, was Suriname, sind binnen, vandaag maandag 12 oktober 2026, 10 uur ochtend Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,424 voor terug. Dus twee jaar lang Yankee dollar kon aan mama banje, je ziet 37,424 Suriname dollar. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je neertellen 37,910 SD. Tewan bij van Yankee dollar, je moet bij 37,910 Suriname dollar. Als je euro inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de voor terug 41,945 SD. 41,945 SD. Tew Zeri, Europees Money of Java, Europees euro kochentje naar Suriname banje, mama banje, dan het is 41,945 SD. Tewan bij van Yankee dollar, doen spij 37,910 SD. Tewan bij van Yankee dollar, American money, dan moet spij 37,910 SD. Tewan bij Europees money, euro, dan moet spij 42,790 SD. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 42,790 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen bij de Centrale Bank van Suriname kost je 3791 SRD. 3791 SRD. 100 euro's kopen bij de Centrale Bank van Suriname kost je 4279 SRD. 100 euro's kopen bij de Centrale Bank van Suriname kost je 4279 SRD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag. Een zonovergoten maandag, 12 oktober 2026. Ik had prachtige technische assistentie van de technicus Regis. Regis, dankjewel. Zo mooi, alweer mooi. Tik u bij Sigri, naar kwam toch kona Scheveningen. Oh, naar kwam Korubiri. Ik zou zeggen, brasa, dinsdag, we meet woensdag, dag.